Ik weet dat vele van jullie de schijne koeken uit het receptenboek met Helen en de Tjeetje al uitgeproefd en gebakt hebben. En wils we bald bij Weihnachten zijn, dacht ik, wordt het vielleicht een goede idee zijn, wanneer ik jullie zei wat nog alles met dit schijne koekenrezept gedaan worden kan. Nu mocht ik dat je dat receptboek met Helen en de Tjeetje nemen en nu de 37e zied gaan. 37e zied. Du hast dat koekenrezept. Neemt je over een blad papier en een stift dat je nu deze muziek nog opschrijven kan, wat je nog alles met deze schijne koeken doen kan.